0: It is Jason Derulo with Too Hot. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Dit is a dinsdagochtend en dit is amptelik September. Ek sê vir jou, heerlijke, heerlijke lente dag. Jy is ingeskakeld, morning lock-in. Samen met my Sarah Jane, ek wil jou opkry, ek wil jou gang kry en ek wil jou ochend vir jou een absolute vibe maak. Op die 1 September, let's go!
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

0: It is Bebe Rexha and Faithless with New Religion. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and geskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot en met 9 uur. Ek wou nou iets anders gesê het, maar tot en met 9 uur toe, op die 1 September. In die volgende uur is dit Finish the Chorus, waar ek vir julle gaan speel. En ek wil graag jy met op my klaar maak. Op 062-344-5545. So maak seker jy bly ingeskakel vir dit. Dit is een lekker ene in die gees van die lente. Met dit gesê, dit is een dinsdag, splinternieuwe maand, splinternieuwe dinsdag. Dit is Wilmel Tyers. Ek soek jou naam en Wilmel Tyers, dat ek al 4 name kan kry vir die trekking vir vanoggend. Dan met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paie volgend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware. On our traffic line, 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Dit is die Ewels Fantasties met Shangri-La net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel op hierdie dinsdagochend. Ek het nog heerlijke muziek vir jou op pad vir die dinsdagochend waarop ek in iJam waarmee jy kan saamsing. En net om jou lentesochend mee te begin, maar ook net een lied in jou hart te sit.
1: Fresh tunes and even hotter topics await you on The Morning Lock-In.
2: 90.6 FM.
3: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

En dan zijn 9.6 FM Stereo, Paul Young in the Wings, Live and Let Die. Dit dan die lewendige opname van die liedjie. Alright, wat het ons voor die dag gehad? Ons het natuurlijk Carly Scott gehad met Heavenly. Ons ook DJ Sammy daar gehad met Heaven. So daar sy. Goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te keier. Dit is natuurlijk, wat is het vandaag? Dinsdagmiddag, ja, dinsdagmiddag. Net so aan die andere kant van 3 uur. Dit beteken is Overdrive, saam met my Jimmy tot en met 62. Baie dankie aan ons collega Daryl Grant, wat my morgenmiddag achter die skerm sal wees. Of die skerms nie, die microfoon. Hy sal natuurlijk de lunchbox vir julle deurgee. Hy is miskien binnenkort achter die skerms. Dat sal jy miskien een bykie later vertel van dit. Maar daar is hy. Dit is nou, wel, soos gesê, nou, so kwart oor drie sekant, dis amper tyd vir jou nostalgiese treffer, maar kom ons hardklop gauw deur hierdie uur, ons kyk wat gebeur tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het daar weer wat op pad is, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag, en dan is het Wines 2000 Amateur Winders, wat die trotse borg is van Ridey Geleid, Guess That Sound, and I've got an interesting one today. Oh boy, it's not an easy one, so buckle up, get ready for it. It's going to be an interesting one nonetheless. That's on the way just after 3:30 this afternoon. We'll do it again at 22 and then at 10:20 we'll go over to the answers. Right now it's time for your nostalgic hit and it's the turn of the Valpas sisters, Tony, Betty and Marianne. Yeah, they are. With a peach of a song. Remember this one way back in the day? Ah, it was a beauty. Pussycat with my broken souvenir right here on the Vols number one. It is Overdrive 90.6. Overdrive brought to you with the compliments of Galmar.

0: En dan zijn 9.6, Juanita Du Plessis, en ek staan nog. Goed dan, daar is hy. Dit is Overdrive, moontlik gemaakt deur Gelmar, die trotse borg van Overdrive. Maar nou ja, daar is hy. Onthou, die geluid is op pad net na die volgende advertentiebreek, gaan ons een bykie daarna kyk, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk gauw eers een bykie wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons loer gauw bykie ons, kyk gauw, vandag was het weer heel aangename dag geweest, weer lekker warm, 27 was die maximum geweest. Morgen woensdag sit ons met een minimum 12 op na maximum 28 graden Celsius. En die prentje lyk min of meer maar diezelfde vir donderdag, ook die heerlijke sonskyn dag, 28 is jou maximum temperatuur, maar daar gaan een baie sterk wind wees van donderdag af, so, hulle reken so hier by 30 km per uur, sê die weerman vir ons hierso. En dan vrijdag, ja, dan begin het baie koeler raak, of koeler raak, ek sal nie sê baie koeler nie, maar het begin koeler raak, as so 30% kans vir reën vir vrijdag, en nou ja, een wind van so amper 40 km per uur, wat hulle sê. Nou, ek weet, daar was op sociale media, was al mense gewees, mense wat kenners is van die weer, wat gesê het, die Valdam gaan vrijdag, ek dink, vrijdag, bitter baie reën kry, en dan gaan een verskrikkelike sterk wind wees, wat gaan waai. So, hierso sê hulle maar so 40 km per uur, maar die persoon het gesê, hier nader dan 100 km per uur. So, ons wil nou maar kyk, hoe loop die dinge vrijdag, maar al wat ek vir jou wil sê is, ja, miskien maar voorberei, vir een baie sterk wind, en natuurlijk ook vir die nat, die moontlike nat weer, wat ons vrijdag kan verwag. As ons dan net so kyk, saterdag en sondag 21 is al by daar sy maximum temperatuur, saterdag gedeel bewolk met so 20% kans vir reën, en dan so 50% kans vir reën vir eerskomende sondag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: President Hyper, we love what we do and so will you, especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week, still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper, and to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do and so will you.
7: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes? We've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir 'n geluid wat ek vir julle gaan draai, en dit is moontlik gemaak deur Gelmar, die trotse borg van, nie Gelmar nie, Wines 2000 Amateur Winders. My bearings hier so reg kry. Wines 2000 Amateur Winders, natuurlik die trotse borg van Guess the Sound, raai die geluid. Nou ja, ek het vir julle 'n baie interessante een vandag, en ek wonder net hoeveel mense gaan het reg kry. Ek het vroeger gesê, dit is nie 'n maklike een nie, maar dit is nie onmoontlik om te kry nie. Ek dink baie van ons het dit al gedoen in ons leeftyd. Een of ander tyd het ons dit gedoen. So, ek wil vir julle hierdie geluid speel, en dan wil ek, hey, julle moet vir my die antwoord deurstuur, 062-344-5545. 062-344-5545. I want you to have a listen to the sound, and then you tell me what you think this sound is. All right, so hope you guys are ready. Terry, are you ready? Good afternoon, first of all.
8: Good afternoon, Jimmy.
0: How are you doing?
8: Fine. I think I should have walked past the studio when you... No. Because you've been issuing these warning signs now for the last 10 minutes.
0: Yeah, but you wouldn't have escaped my eye.
8: Oh, is it?
0: Yeah, no, I would have called you back.
8: So it would have been an outside broadcast.
0: Yeah, exactly. All right, so here we go. This is the sound. Luister mooi na die geluid. Sê vir my wat julle dink hierdie geluid is. Hy klink so. Hier gaat ons.

0: Stuur je antwoord voor mij op 0623445545.
1: So,
2: competitions,
3: news,
4: job search,
2: upcoming events.
4: www.906fmstereo.com

En hier is jouw antwoorde. Quentin C. Bait a Burning by Midnight Oil. Zijn C. Daar is Midnight Oil. Bait a Burning. Great show. Loved it. Baie dankie, Zijn. Amanda C. Naand. Die antwoord is Bait a Burning van Midnight Oil. Dankie, Amanda. Cornet C. Bait a Burning. Midnight Oil. Ruan C. Bait a Burning. En Melanie C. Dis Bait a Burning van Midnight Oil. Julle allemaal is correct. Dit is Midnight Oil se Bait a Burning. Hier is hy.

0: Nee, mekaar lief, vandaan kom kry bietjie lief, wees saam met my impulsief.
1: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke, die boerewoskartel en die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hebben om die wedstrijd terug te trek.
2: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.